0: Maar ik zie het niet zitten.
1: Fired you.
0: You guys can go on service, thanks.